Dus ga ik op dit keer een Samson Boom Osse poëe gaan hangen. Daar wil je lange voor op de Nobelprijs winnaar, we gaan nu eens een tour door Tamberland, dus dan gaat het weer gaan werken. En dan gaan we van Nobelprijs. Daar komen we echt mooi naar Samson.